0: nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

weather girl.

0: Inside.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen

schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Korea.

Omdat ze een illegale groepering steunde, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had u

0: Met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afritkerk-Driel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Berg op Zoom Zuid. 5 kilometer, de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Oost en Knoopend Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij knooppunt Del. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging, 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam over 14 kilometer.

0: toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd, met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp, 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef, 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. Een 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk,

0: Venray, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Nu ook bij de grafische bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Weerbericht met mij, Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren de opklaringen afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven en de minimumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 14 graden. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen, zonnige perioden, afgewisseld door hoge sluierwolken. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 25 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het spits is weer aan het oplossen. Er staat nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopend Zonzel en Dordrecht 4 kilometer, en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dollemina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Lei Springenberg.
1: Afgelopen nacht waren de opklaringen afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven en de minimumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 14 graden. Vanmorgen en vanmiddag zijn er opklaringen, zonnige perioden, afgewisseld door hoge sluierwolken. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 25 graden.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
3: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis met De Hoek. Maxime.
4: Ik wil leven zonder pijn. Ik wil pauze zonder zijn. Ik wil weer terug.
3: The Awkward.

0: Zondag 4 oktober, Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De identiteit van de persoon die afgelopen weekend bij een nachtelijke aanrijding omkwam op de A76 is nog altijd onbekend. Bistro Lux in Weert is door bandenfabrikant en restaurantgids Michelin bekroond met een Bib Gourmand. De Michelinsterren zelf worden volgende week uitgereikt in Maastricht. En 3 bestelbussen die afgelopen weekend uitbrandden in Elslo zijn volgens de politie aangestoken.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Meijers met het L1 Nieuws. 7 Limburgse gemeenten staan onder verscherpt toezicht omdat ze volgens het Rijk te weinig asielzoekers opvangen. Verschillende gemeenten herkennen zich niet in dat beeld. Ze wijzen erop dat ze bijvoorbeeld Oekraïners en statushouders huisvesten, eerder ook asielzoekers hebben opgevangen of locaties hebben aangeboden die werden afgewezen. Het ministerie kijkt vooral naar de wettelijke opdracht voor het aantal asielopvangplekken. Lokaal DNA en de VVD in Meersen hebben het vertrouwen in coalitiepartner CDA opgezegd. Volgens beide partijen is er na diverse gesprekken onvoldoende basis om samen verder te gaan. De onrust ontstond na het vertrek van CDA-wethouder Luc Bongaerts, tegen wie een integriteitsonderzoek loopt. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een nipte meerderheid, maar zoeken mogelijk een derde coalitiepartij. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt op de oude Peeldijk in Meterik. Zijn auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en belandde ondersteboven in een paardenwei. De brandweer bevrijdde de man uit zijn auto en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Noah Ritsen uit Landgraaf heeft inmiddels 170.000 abonnees op YouTube met video's over Pokémon. De 20-jarige combineert zijn kanaal met een HBO-opleiding in Maastricht, maar besteedt inmiddels meer tijd aan YouTube dan aan zijn studie.
1: Ja, ik post mijn video's op YouTube, TikTok en Instagram en totaal 170.000 volgers ongeveer. Maar ja, in totaal, met z'n alle video's bij elkaar pakt, is het denk ik dat video's 15 miljoen keer per maand werden bekeken. Dus zo gaat het, ja.
0: Nou, volgende maand organiseert hij bovendien ook nog eens een grote Pokémon kaartenbeurs in Heerlen. De voortdurende vraag naar nieuwe video's zorgt volgens Ritsen ook voor de nodige

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De identiteit van de persoon die afgelopen weekend omkwam bij een aanrijding op de A76 bij Schinnen is nog altijd onbekend. Bistro Luxe in Weert is door bandenfabrikant Michelin bekroond met een Bib Gourmand. De Michelinsterren zelf worden volgende week uitgereikt in Maastricht. En 3 bestelbussen die afgelopen weekend uitbrandden op Business Park Stijn in Elslo zijn volgens de politie zeer waarschijnlijk aangestoken.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Lei Springenberg.
1: Vanmorgen waren er flinke zonnige periode, afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 23 graden. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, ook wat wolkenvelden of hoge sluierwolken. Maar waarschijnlijk blijft het de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 25 graden.

0: ideeën, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding zaterdagmorgen op de A76 bij Schinnen is afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf, voor de politie is de zaak daarmee afgedaan. Supporters van VVV zijn niet meer welkom bij busvervoerder BK Travel uit Venlo. Aanleiding is een massale vechtpartij dit weekend in Eindhoven. En een koppel dat een hele plotseling vertrok uit een appartement vol aquariums krijgt een taakstraf van 50 uur. De twee lieten bijna 250 vissen, 40 garnalen en één kat achter in het flatje.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Silly Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De twee zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: is van mij.
1: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Busvervoerder BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen VVV-supporters meer. Aanleiding is een grote vechtpartij in Eindhoven afgelopen zaterdag. De VVV-aanhang was met een touringcar van de organisatie onderweg naar Volendam en had een terraspauze ingelast in Eindhoven. Daar kregen de Venlose supporters het aan de stok met vermoedelijke PSV-aanhangers. De politie kwam massaal ter plekke om de vechtersbazen uit elkaar te halen. De fans van VVV moesten daarna terug naar Venlo en mochten de wedstrijd in Volendam niet meer bezoeken. Een koppel dat in Heerlen een appartement vol aquariums achterliet en met de Noorderzon vertrok, krijgt een taakstraf van 50 uur voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde vanmorgen bij de rechtbank in Maastricht. De 50ers woonden in een flat in Heerlen waar ze 2 jaar geleden plotseling vertrokken. Ze lieten 44 aquariums achter met in totaal bijna 250 vissen en 41 garnalen. Ook namen ze een kat niet mee. De dieren werden na een paar dagen gevonden door de geur die er uit het appartement kwam. Vrijwel alle dieren zijn uiteindelijk elders ondergebracht, al overleefden 2 vissen en 3 garnalen het niet. Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding op de A76 bij Schinnen is nog altijd niet geïdentificeerd. Dat meldt de politie vanmorgen. Zaterdagmorgen vroeg werd op de snelweg iemand door zeker 6 auto's aangereden. Of het om een misdrijf, zelfdoding of ongeluk gaat is nog onduidelijk. Alle scenario's staan volgens de politie nog open. Er wordt dan ook nog steeds gezocht naar getuigen. En Bistro Luxe in Weert is door Michelin bekroond met een Bib Gourmand. Daarmee telt Limburg nu 7 restaurants met dit predicaat. Luxe is de opvolger van sterrenzaak Flavors, ook in Weert. Die ging dicht omdat chef Ron Lemmens vond dat de markt voor fine dining in de regio Weert te klein is. In plaats daarvan opende hij een bistro met goedkopere ingrediënten en minder bewerkelijke recepten. Volgende week maandag worden de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt. Dat gebeurt in het MEC in Maastricht.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van zaterdagmorgen op de A76 bij Schinnen is afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf. Voor de politie is de zaak daarmee afgedaan. De bestuurster van een fatbike is in Weert gewond geraakt bij een aanrijding met 2 landbouwvoertuigen. Die waren bezig met waaiwerkzaamheden. En een koppel dat een heerle plotseling vertrok uit een appartement vol aquariums krijgt een taakstraf van 50 uur voor het verwaarlozen van dieren. De 2 lieten bijna 250 vissen, 40 granalen en 1 kat achter in het flatje.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Ewijk en rijden er langzaam. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshoven alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
1: Omroep Venray.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg een kwartiertje door 13 kilometer vanaf knooppunt Hintham. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Dan naar de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Er is maar 1 rijstrook open bij afrit Tolen na een ongeluk. Daardoor 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij afrit Numansdorp. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook daar. 10 minuten vertraging op de A58. Vanuit Tilburg naar Breda rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel. En een kwartier vertraging als je kiest voor de N267 vanuit Drunen naar Andel. 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft nog geen aangifte gedaan tegen een Palestijnse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van 7 oktober 2023. De student is wel geschorst. Het onderzoek naar de dodelijke aanrijding zaterdagmorgen op de A76 bij Schinnen is afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf, voor de politie is de zaak daarmee afgedaan. En een koppel dat een hele plotseling vertrok uit een appartement vol aquariums krijgt een taakstraf van 50 uur. De twee lieten bijna 250 vissen, 40 garnalen en één kat achter in het appartement.
0: Omroep Venray,
5: het nieuws van 5 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen... vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland... en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen... De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden... ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. En Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt, want je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het dodelijk ongeval van dit weekend op de A76 bij Schinnen is geen misdrijf. Het onderzoek van de politie is daarmee afgerond. Zaterdagmorgen vroeg werd op de snelweg een man door zeker 6 auto's aangereden. Hij kwam daarbij om het leven. De politie hield lang alle scenario's open, maar inmiddels is duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Uit respect voor de nabestaanden geeft de politie verder geen informatie. Busvervoerder BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen VVV-supporters meer. Aanleiding is een grote vechtpartij in Eindhoven afgelopen zaterdag. De VVV-aanhang was met een touringcar van de organisatie onderweg naar Volendam en had een terraspauze ingelast in Eindhoven. Daar kregen de Venlose supporters het aan de stok met vermoedelijke PSV-aanhangers. De politie kwam massaal ter plekke om de vechtersbazen uit elkaar te halen. De fans van VVV moesten daarna terug naar Venlo en mochten de wedstrijd in Volendam niet meer bezoeken. Een koppel dat in Heerlen een appartement vol aquariums achterliet en met de noorderzon vertrok, krijgt een taakstraf van 50 uur voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde vanmorgen bij de rechtbank in Maastricht. De 50ers woonden in een flat in Heerlen waar ze 2 jaar geleden plotseling vertrokken. Ze lieten 44 aquariums achter met in totaal bijna 250 vissen en meer dan 40 garnalen. Ook namen ze een kat niet mee. De dieren werden na een paar dagen gevonden vanwege de geur. Vrijwel alle dieren zijn uiteindelijk elders ondergebracht, al overleefden 2 vissen en 3 garnalen het niet. En Bistro Lux in Weert is door Michelin bekroond met een Bib Gourmand. Daarmee telt Limburg nu 7 restaurants met dit predicaat. Lux is de opvolger van sterrenzaak Flavors. Die zaak ging dicht omdat chef Ron Lemmers vond dat de markt voor fine dining in Weert te klein is. In plaats daarvan opende hij een eenvoudigere bistro. Volgende week maandag worden de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt. Dat gebeurde in het MEC in Maastricht.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden echter. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wel 23 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Geldermalsen. Half uur vertraging daardoor. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Die heeft weer te maken met de file op de A16. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten tijdsverlies. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven kwartier vertraging. A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Nieuw-Kuik. En 267 Drunen richting Andel. Nog altijd 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg met dik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft nog geen aangifte gedaan tegen een Palestijnse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen in Israël van 7 oktober 2023. De student uit Gaza is wel geschorst. Een man uit Sittard zit in Portugal vast voor de handel in drugs. Met een vanillefabriek als dekmantel importeerde de man designerdrugs vanuit India via Portugal naar Nederland. En een koppel dat in Heerlen plotseling vertrok uit een appartement vol aquariums krijgt een taakstraf van 50 uur voor het verwaarlozen van dieren. De twee lieten bijna 250 vissen, 40 garnalen en één kat achter in het flatje.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen, is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het zuiden van het land nemen af, maar er staan nog ruim 90 kilometer bij elkaar. Zo rijden nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Nog steeds 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

Een hele goede avond en van hartelijk welkom bij de gloednieuwe aflevering van Indoraya. Mijn naam is Rob Boshoven en ik neem u mee in de komende tijd weer mee naar de prachtige muzikale reis vol nostalgie, herinneringen en mooie indoor-rock tempo-doele klassiekers. Fijn dat u er weer bij ons afgestand bent. We trappen de uitzending vanavond sfeervol af. U heeft zojuist kunnen luisteren naar The Street of de prachtige If I Ever Need You. En we zijn nu echt stoom aan het maken met het I Won't Forget You. We gaan nu swingen verder met de Rocking Birds en hun fantastische uitvoering Lonesome Tears in My Eyes. En daarna luisteren we naar The Street of de prachtige meeslepende If I Ever Need You Lady. Geniet.

heeft zojuist geluisterd naar de Blue Moon Rockers met een fantastische uitvoering van A Teen Angel in Love. We gaan meteen door met de Rocking Bears en het prachtige It's Only Making Believe. En daarna brengt Ricky Lee in de stemming met de tijdloze klassieke Save the Last Dance for Me.

U heeft net geluisterd naar Ricky Lee met de heerlijke klassieker Save the Last Dance for Me. We gaan nu meteen door met de band Poeterij en het swingende Oh What a Kiss. En daarna luisteren we naar Bjorn Schwartz.

0: Tja, Patsy Cline zong het vroeger al vol overgave. Maar Björn Swart laat vanavond zien dat hij mensen zo mooi kan dromen. Mits hij zijn ogen openhoudt, tijdens het gitaarspelen natuurlijk, dat Sweet Dreams. We gaan meteen door met Dave en ontroerende Some Broken Heart Nevermind. En maak je bos maar nat, want daarna staat Edu klaar met de opzwepende Mama Boothati. Geniet ervan.
1: Coffee black, cigarettes.

Het was Eduw met die prachtige stem. Met Mama Buat Hati. We gaan verder met instrumentale van Ben Putria met Amapola. En daarna gaan wij verder met Victor Wood, Shirley, Mianas, Marie.

Zo, Victor Wood zong zojuist voor u Cherville Mona's Marie. Al maken wij hier op de studioredactie stiekem jullie Moa's Marie van Zolang het ze maar blijft dansen. We gaan nu heerlijk ruw en swingend door met de Sky Devils en hun fantastische nummer The Cannibals. En maak je klaar, want direct daarna de Timebreakers het over met meeslevende It Will Be Home van de Timebreakers. Geniet ervan.

En met de klanken van de Tuinbrekers en hun meeslepende I'll Be Home zijn we helaas aangekomen bij de allerlaatste blokje van deze aflevering van Indoraya. Maar niet getreurd, we sluiten natuurlijk in stijl af. U hoort zo meteen de Midnight Speelsters met Honky Tonk Blues, waarna de gitaarlegende Andy Tillman de snaren laat vlammen met zijn gitaarboogie. En als we absoluut de uitsmijter, krijgt u nog een heerlijke stukje Marie Marie van de Rai en de Killians Brothers. Mijn naam is Rob Boshoven. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens u een hele fijne avond toe. Sampai jumpa lagi.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft nog geen aangifte gedaan tegen een student uit Gaza die zegt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen in Israël van 7 oktober 2023. De Palestijnse student is wel geschorst. Een man uit Sittard zit vast in Portugal voor de handel in drugs. Met een vanillefabriek als dekmantel importeerde de man designerdrugs uit India via Portugal naar Nederland. En een koppel dat in Heerlen plotseling vertrok uit een appartement vol aquariums krijgt een taakstraf van 50 uur. De twee lieten bijna 250 vissen, 40 garnalen en 1 kat achter in het flatje.
2: Omroep Venray, het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economische Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
3: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
5: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
3: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

een zeer goede avond gewenst. Het is weer tijd voor de country muziek bij Omroep Venray. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Country Roy. Aflevering nummer 256. En natuurlijk wens ik je ook deze keer weer heel veel luisterplezier. En ik hoop ook dat je genoten hebt van het programma Indoraya, gepresenteerd door Rob Boshoven, dat iedere maandag ook van 6 tot 7 uur gepresenteerd wordt. Nou, ik ga starten met wachten voor de trein. Waiting for a train. En het is een rustige ballad, een country ballad. En dit is weer een AI-gegenereerd nummer.

Grammy Awards. En dit nummer werd zijn eerste nummer 1 hit in de Billboard Hot Country Songs. En ook de volgende artiest heeft zijn sporen inmiddels wel verdiend in de country scene. En dat is dan Blake Shelton, samen met Gwen Stefani. Purple Irises. Butter.

Ernie Bates, een muzikant uit Zuid-Afrika. En die werd bijgestaan door de band The Split en Seth Adamson. En Yolanda zong dit nummer, By That Old River. De volgende song komt van Greg Holland, een zanger uit de Verenigde Staten, uit Douglas, en dat is de staat Georgia, geboren in 1967. Hij begon al op jonge leeftijd met optreden en maakte in de jaren 90 naam in de countrymuziek. Het nummer waar je naar geluisterd komt van het album Exception to the Rule. En de song is I Feel Forever.

0: Dixie Chicks met Everybody Knows. En de Dixie Chicks heren tegenwoordig niet meer de Dixie Chicks, maar de Chicks. Want ze mochten deze naam niet meer gebruiken, blijkbaar. En had te maken met het verleden van de slavernij, voor zover ik weet.
1: Elke dag op voor jou. Dit is Country Rock.

The Wedding Song van Jody Wayne. Maar dit was er wel een cover van. Want die Jody Wayne was een populaire Zuid-Afrikaanse zanger en muziekproducent. Hij werd geboren in 1944 in India en overleed in maart 2022 in Johannesburg in Zuid-Afrika.

De Canadese formatie Prairie Oyster met Something to Remember You By. En ja, het is allemaal een beetje langzaam, denk ik vandaag. Ik hoop niet dat je in slaap valt. Maar goed, ik zal er wel even wat tegenover zetten, waardoor het tempo een beetje omhoog gaat. Dan word je misschien wakker.

0: Rick Trevino, een zanger uit de Verenigde Staten met In My Dreams. En dit kwam van het gelijknamige album.
1: Dit is Omroep Vendraai
2: met Wim van Bracht.

En dit was er eentje uit de oude doos van Michael Nesmith en de First National Band. En dat nummer verscheen in de jaren 70, begin jaren 70. Deze Michael Nesmith is geboren in 1942 en overleed in 2021. En hij is ook bekend geweest als lid van The Monkees. En ik blijf het even bij de oudjes houden. Deze keer wordt het Boxcar Willie met Wabash Cannonball.

0: De Indonesische Avelier Brothers. Fauzi en Fauzan met Grandfather's Clock. My Grandfather's Clock. En het origineel van het nummer komt van Johnny Cash.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.
0: En dan is het inmiddels ook alweer tijd voor de regionale line dance agenda. Op zaterdag 3 oktober is het dansen in Kuik in MFA de Valuwe. Valuwe nummer 1. Een line dansavond met DJ Hans. En tevens dezelfde avond in Helmond in wijkgebouw De Zonnesteen aan de Rijnlaan nummer 91. Een line dansavond met DJ John en begint om 8 uur 's avonds. Dan zondag 4 oktober is er dansen in Venray, in wijkcentrum Den Hoender aan de Sint-Ursula-straat nummer 2. Een lijndansen avond of middag met DJ Hans en het begint om 2:30 's middags. Ik wens je natuurlijk ook weer heel veel dansplezier toe.

Ik ga afscheid van je nemen, want het is alweer bijna 8 uur. En dat betekent dat Leo Everaerts het stokje van me gaat overnemen met zijn Back to the Years of Rock and Roll. Dus blijf luisteren naar Omroep Venray. En na de klok van 9 uur kun je luisteren naar Johan Philipsen met zijn Time Switch. Daarbij wens ik je natuurlijk ook weer heel veel luisterplezier toe. Je hebt trouwens net kunnen luisteren naar Sugarland, de formatie Sugarland, met The Speed of Life. Ik ga afsluiten met I Fall in Love. Maar een heel klein stukje maar, denk ik, want dan is het alweer tijd voor de reclameboodschappen. Tot volgende week maandag in ieder geval. En ik dank je voor het luisteren.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. En de grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Een hele goede avond allemaal thuis. En na genoten te hebben van Wim van Bracht met zijn country rooi, is dit het programma wat de rock'n'roll weer teweeg brengt in Venray. En vanavond doen we dat op een hele andere manier. Want u krijgt thuis non-stop muziek voor deze avond. Ik wil zeggen dat ik allemaal de plaatjes, de singles, de hele oude bakkelieten schijfjes aan elkaar gekoppeld heb.

in de toekomst zal het wat vaker gebeuren dat ik een non-stop playlist maak. Dat heeft ermee te maken dat sommige mensen ook verzoekplaatjes aanvragen in mijn programma Back to the Years of Rock'n'Roll.

Wil je zelf een keer wat bijdragen? Dan mag je schrijven naar Back to the Years @omroepvenrij.nl. Mag allemaal te maken hebben met de rock'n'roll. Dat kan uit de jaren 50 komen, 60, jaren 70, 80. En zelfs van de tegenwoordige tijd, want er zijn nog steeds bandjes die rock'n'roll maken. Dus schroom je niet en schrijf dus naar de omroep toe. Heel veel plezier met de playlist van vanavond.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
7: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
6: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: Beetje awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Dit is Time Switch, een wekelijkse rondleiding in de Americana, blues en roots muziek. Samengesteld en gepresenteerd door Johan Philipsen.

wel eens vaker gebruikt als opening van Time Switch. Dit was Sister Sister van Amber Joanne. We gaan naar het Acoustic Kitty Project. Nou ja, een beetje kan mijn naam hebben. Smiley's in G. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Calling Me When I'm Lonely van Sheryl Crow erachteraan. Natuurlijk eerst, welkom bij dit programma. Blues, Roots en Americana. En ik hoop dat u weer gaat genieten van mijn keuze van vanavond.

laatste was C.C. Ryder van Guy Davis. James McKinney. Ja, zo heet hij. She Wrecked This Down. Calling Me When I'm Lonely was van Sheryl Crow. En we begonnen natuurlijk na de eerste break met Acoustic Kitty Project. Smileys in G. We gaan naar Sam Birchfield en Ryan Bingham ook.

Matildas van Randy Rogers was de laatste. En Anthony Leon and the Chain, he had a road to ruin. Daarvoor was Get Ready, Come On, Go With Me. En dat was Ryan Billingham samen met Mavis Staples. Altijd mooi. Prophet Acoustic was van Sam Birchfield. We hebben de Ramblin' Man van Ronnie Hawkins. Ja, dat is echt een oude, zeg. Paul Look met Restless Mind.

Jared Neiman met Old Glory. Ja, en zo zijn er toch ook een paar namen die wat langer geleden al in Timeswitch geweest zijn. En die komen ook weer eens terug met ander materiaal. Zoals Pam Tillis met Looking for a Feeling. Daarvoor Paul Luck met Restless Minds. En Ronnie Hawkins met Ramblin' Man. Dat is een tijdje geleden. We gaan daar de South Never Dies, Moccasin Creek. Lekker stevig.

Met Memo Gonzalez zijn we alweer aan het laatste stukje Time Switch. Bad Luck was dat. Daarvoor Mike Casey, Got No Reason For Going Home. The South Never Dies van Moccasin Creek. Lekker stevig, mooi nummer overigens. Tenminste, dat vind ik. Ik hoop dat u dat ook vindt. En ik hoop dat u dat ook vond van deze Time Switch. Ik ga u een prettige avond wensen en een hele mooie week. En ga daarvan genieten. We hebben dadelijk nog Dravi Deutscher zelfs. En misschien nog Mark Knopfler en Emmylou Harris. Graag tot een volgende keer. Mooie avond, prachtige week, ik zei het al. Maar het kan nooit genoeg zijn. Dag.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economische Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Detail.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Trendraai.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren.